0: Ik heb wel een goede bitonoria.
1: Ik heb wel een goede bitonoria.
0: Ik heb wel een goede bitonoria. Ik heb wel een goede bitonoria. Ik heb wel een goede bitonoria. Ik heb wel een goede bitonoria. Ik heb wel een goede bitonoria. Ik heb wel een goede bitonoria. Ik heb wel een goede bitonoria. Ik heb wel een goede bitonoria. Ik heb wel een goede bitonoria. Ik heb wel een goede bitonoria. Ik heb wel een goede bitonoria. Ik heb wel een goede bitonoria. Ik heb wel een goede bitonoria. Ik heb wel een goede bitonoria. Ik heb wel een goede bitonoria. Ik heb wel een goede bitonoria. Ik heb wel een goede bitonoria. Ik heb wel een goede bitonoria. Ik heb wel een goede bitonoria. Ik heb wel een goede bitonoria. Ik heb wel een goede bitonoria

0: Ik heb wel een goede bitum nodig.
1: Ja,
0: ik heb wel een goede bitum nodig.
1: Ik heb wel een goede bitum nodig.